0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

1983 was het voor de Shorts met Come On Ça Va toen het in de hitparade stond in 1983. Ja, 3 weken lang op de allereerste plaats. Het was een leuk liedje. Ja, ik weet nog dat mijn moeder in de tijd het liedje helemaal adoreerde. Ja, elke keer als het liedje was, dan zat ze er met de handjes te zwaaien. Ja, de Shorts, Come On Ça Va, dat doet muziek met mensen. Hè. Dan ga je dingen herinneren en zo. Ja, goed, goedemorgen. Het is donderdag, we zijn 4 juni, dit is voor de wekker wakker. Ja, je zal toch maar een metaaldetector hebben. En dan toevallig ook nog een keertje een ring vinden die dan uiteindelijk door de staat gekocht wordt voor 83.000 euro. Ja. Ja, het Rijk wil namelijk voorkomen dat de eigenaar een ring in het buitenland gaat verkopen. Het sieraad gaat deel uitmaken van de Rijkscollectie. Het gaat om een man uit het Friese dorp Sumar die in de vorige eeuw per toeval een middeleeuwse ring heeft gevonden. Hij kreeg daar ruim 83.000 euro voor. Ja, het komt niet vaak voor dat het Rijk zijn aankoop doet. Het is een bijzondere ring. Een voorstelling van het Lam Gods onder andere omgeven door evangelisten. Zo vertelt de minister van Cultuur aan Omroep Friesland. Ja, ringen met deze christelijke symboliek zijn zeer zeldzaam. Het Lam Gods is een symbolische voorstelling van Jezus Christus. Ja, de ring heeft een sterke band met de Friese geschiedenis. Het is ook een symbool van de kerstening van Friesland. Nou ja, de geschiedenis komt in deze ring heel mooi tot uiting, zo zegt de minister. Ja, het is een heel bijzonder iets. De man was bezig met de metaaldetector, vond de ring en dacht van nou, ik ga eens eventjes even uitzoeken of het nog een beetje van waarde is. En uiteindelijk wilde hij hem dus gaan verkopen in het buitenland. Ja, en om dat te voorkomen heeft de voormalige cultuurminister Eppo Bruins een proces in gang gezet om het sieraad te beschermen en cultureel erfgoed te maken. Ja, en dan betekent dat dus dat zo'n ring het land niet meer uit mag. Hè? Ja. Ja, uiteindelijk heeft de man dus geld gekregen van de Nederlandse staat. En is de ring in het museum te zien. Hè? En gaat misschien ook nog wel een toertje maken. Ja, zo zie je maar weer. Ja, ik weet wel één ding zeker. Hij heeft de prijs van de metaaldetector heeft hij er al uit.

0: van die grote tophits uit de jaren 80 van de Fine Young Cannibals. En She Drives Me Crazy. Ja, hoorde je natuurlijk voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, welkom. Het is vandaag donderdag 4 juni. Ja, gisteravond nog even voetbal gekeken. Het was niet best. Nou ja, laat ik het zo zeggen, de eerste helft was best wel lekker, hè. Ja, Nederland-Algerije. Had al zo 2-0 kunnen wezen. Maar ja, helaas, het was niet benut. Ja, en dan krijg je het weer, het Nederlands elftal. Ze voetballen goed, alleen scoren wil dan niet. En dan uiteindelijk dan gaat de derde met het been er vandoor. Of beter gezegd, de tweede dit keer, Algerije. En werd het dus uiteindelijk 1-0, hè. Ja, het was een vreemde gewaarwording afgelopen woensdag. Ja, in de Kuip. Terwijl de speaker Oranje succes wenste op weg naar een fantastisch WK en feestmuziek van onder andere Iris Berensen door het stadion schalde, waren het toch echt de Algerijnse spelers die daadwerkelijk aan het zwaaien waren. Hè? Ja, dus helemaal geen Nederlandse spelers. Nee, het waren echt de Algerijnen die een feestje te vieren hadden. Want ja, die hadden natuurlijk gewonnen, hè, met 1-0. Dus de uitzwaaiwedstrijd was toch een beetje een grote nederlaag voor Nederland. Hè. Ja, ze gaan dus, zitten nu al, volgens mij al in het vliegtuig. Want ze gaan natuurlijk meedoen met het WK in Amerika. En dat betekent dus ja, toch een beetje een kleine domper, hè, op het hele feest. Ja, ja, ik vond over het algemeen, ik heb niet veel verstand van voetbal, maar ik vond dan Nederland best wel goed voetballen. Tweede helft was wat minder, maar goed, oké. Okay. Algerije voetbalde ook wel redelijk. Alleen die hadden wat meer persoonlijke kwaliteiten in huis, vond ik zelf. Want ja, als ze de kans krijgen om te scoren, dan doen ze dat gewoon. En werd het dus in één keer 1-0, hè? Ja, nou, we wachten het wel af. We kijken wel eventjes wat het WK 2026 gaat worden. Goed, het weerbericht. Laten we dat maar even gaan doen. Want vandaag is het wisselend bewolkt. Er komen wat buitjes voor. Vooral in de loop van de ochtend ook wat hagelbuitjes en wat onweer. Vanmiddag dan gaat het richting het binnenland. Ook dan met onweer, ook weer met windstoten. En er is ook af en toe tijd voor de zon. Temperatuur liggen tussen de 16 en de 19 graden.
1: De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

0: 90s hits. Lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar. In de back-to-back classic. In Voor de Wekker Wakkeren. Zo, dat was nog eens lekker zeg. Lekker einde. Ja, goed. Op deze dag in 1784, de eerste vrouw die kiest het luchtruim. Het is Elisabeth Timbal uit Frankrijk. Ze stapt in een luchtballon en vliegt langer en hoger dan al haar voorgangers. Ja, de vlucht duurt 3 kwartier. En dat is alweer 20 minuten langer dan het oude record dat 6 maanden eerder werd gevestigd. Ja, Timbal die bereikt met haar ballon een hoogte van 2591 meter. Nou, dat is aardig hoog, vooral als je hoogtevrees hebt. En in België wordt prins Leopold uitgeroepen tot koning. Officieel is het land nog onderdeel van Nederland in 1831. Maar veel Belgen voelden zich achtergesteld bij de Noorderlingen en zijn daarom in opstand gekomen. Een van de hoogtepunten van de opstand was het uitroepen van Leopold tot koning der Belgen. Hij zou op 21 juli 1831 beëdigd worden. Ja, en op deze dag dus wordt prins Leopold uitgeroepen tot koning. Hè? Ja, dat is lang geleden. Goed voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd, want we hebben uiteraard weer een dagklopper.
1: De ochtend begint goed met Erik in de morgen.
0: Ja.

0: gedaan. Gisteravond het zwart vinylplaatje weer eventjes ontdekt uit de grote kast hier in het grote Van Vliethuis. Ja, EDP afvoerde je met Milo hoort. En als je dan het singeltje bekijkt, dat is best wel leuk. Er staan dan allemaal van die oude teksten op en zo. En op de B-kant staat er onderop Paris. En dan staat er op de B-kant ook weer een leuk Frans liedje. Hè? Ja, super 45 toerenplaat staat erop. Ja, EDP af met twee schaduwen op de voorkant. Een hele bijzondere plaat. Ja, en je hoorde het hier voorbij komen hè, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag trouwens ook een bijzondere dag. Want het is vandaag de opa en oma dag. Ja, sinds 2004 wordt dat gevierd. Grootouders en overgrootouders die worden vandaag in het zonnetje gezet. Ja, in het geval van opa en oma ja, wordt dit meestal niet meegeteld op moederdag of vaderdag of de dag van de ouders. Ja, op 4 juli dan is er een eigen dag, dus vandaag de opa en oma dag. Ja, in de Verenigde Staten daar vindt deze dag ook plaats. En dat is meestal in het tweede weekend van september. En in Italië wordt de opa en oma dag jaarlijks op 2 oktober gevierd. Dus ja, als je opa en oma bent, je bent een beetje slim. Dan ga je eerst eventjes in Nederland vieren. Daarna ga je nog eventjes naar Amerika. Dan word je daar ook weer in het zonnetje gezet. En dan uiteindelijk ook nog een keer in Italië, hè? Op 2 oktober. Hè? Dus ja, vandaag dus de opa en oma dag.
1: Elke zondagmiddag bracht hij tof, ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen.

0: Paradise.
1: Dat was weer een zwiftje vandaag. Je hoorde Woods voorbij komen bij je voor de wekker wakker op deze donderdag. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, alle leden omroepen in Hilversum hebben een gezamenlijke conceptbrief gemaakt aan cultuurminister Letschert. En ze hebben hun zorgen geuit over ongehoord Nederland. Volgens de omroepen zijn de acties van ON schadelijk voor de hele publieke omroep. Ja, ze vragen nu ook om de minister om in te grijpen. Het bestaan van de conceptbrief is afgelopen woensdag door een woordvoerder van het college van omroepen bevestigd aan het ANP. Ja, in het evaluatierapport over de Nederlandse publieke omroep dat vorige maand verscheen, staat dat ON tekortkomingen heeft. En er zijn vastgesteld in de naleving van de journalistieke normen. Ja, Peter Flemmings, algemeen directeur van ON, die vindt de conceptbrief behoorlijk schokkend. Het is namelijk absoluut niet aan de andere omroepen om te bepalen of een collega-omroep in het bestel zou mogen zitten. Zo zegt hij in een reactie tegenover het ANP. Ja, de brief is volgens de woord onderdeel van een bredere gezamenlijke reactie van omroepen en de NPO op het evaluatierapport over ongehoord Nederland. Ja, zodra de reactie definitief is, zal deze via de Raad van Toezicht van de publieke omroep worden gedeeld met de minister. Ja, er is al een tijdje een hetze, wil ik niet zeggen, maar in elk geval een beetje een liefde-haatverhouding aan de gang tussen alle omroepen in Hilversum en ON. Ja, ON heeft trouwens zendtijd tussen de middag, hè. Als je dan kijkt, dan zie je ON op tv. Volgens mij was het Nederland 1 of 2 of 3. 3 was het, hè, volgens mij. Of 2. Nou goed, blijf ik even vanaf. Je ziet het in elk geval in de middag altijd voorbij komen. En dat is eigenlijk een tafeltje. En er zitten dan 4 mensen aan en die geven mening over bijvoorbeeld het asielbeleid, hè. Ja. En andere woordvoerders komen dan aan het woord. Ja, ON. Nederland dus onder vuur. Ja, in de provincie Friesland die gaat 13 miljoen euro betalen om het dorp Holwert, een directe omgeving, aantrekkelijker te maken voor toeristen. Ja, het geld is bedoeld ter compensatie van het schrappen van de plannen om Holwert aan de zee te creëren. Ja, dat zal wel iets bijzonders worden. Ja, meer dan 10 jaar geleden toen was het idee ontstaan dat de leegloop en de vergrijzing van het Friese dorp Holwert een halt moest worden toegeroepen door het dorp met de Waddenzee te verbinden. Nou, de initiatiefnemers van het project die wilden ook de dijk gaan doorsteken. Ja, zodra het dorp dan aantrekkelijker werd voor toeristen. Nou, er waren ook plannen voor een boulevard. Men wilde in de tijd ook een strand en vakantiewoningen. Ja, het plan zou veel geld gaan kosten, tussen de 100 en 200 miljoen. Maar de stichting Holwert aan Zee heeft het bedrag bij lange na niet bij elkaar gekregen. Ja, de stekker ging er dus uiteindelijk uit. Ja, en nu wil dus de provincie Friesland 13 miljoen euro geven om het dorp Holwert en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor de toeristen. Ja, het zou volgens mij ook wel goed zijn. Ja, anders dan krijg je natuurlijk vergrijzing, hè, in bepaalde dorpjes. Friesland, mooie provincie trouwens, hè. Lekker plat. En niet echt veel te doen, wat ik zo weet. Maar het is wel heerlijk tot rust komen daar, hoor.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 1.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister, Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorle. Normaal, zo lokaal.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Rosetta. Sweet Rosetta Pie. She thought she was a cleaner. Sweet but Rosetta. She was a frying pan. Yeah, Rosetta. The picture. The picker. Picture the fingers, great. Okay.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franca, Ad en Theo.
2: Beste kijkers en luisteraars, het is weer donderdagavond, 4 juni, 7 uur, het programma Podium Breed. En deze keer met Ad en mezelf. Theo heeft even andere bezigheden. En we hebben vandaag weer leuke en interessante gasten, waarvan er al twee tegenover ons zitten. We spreken met hun over de zomerweken die eraan komen. Daarna spreken we over de ontwikkelingen in de lokale en regionale omroepland. Maar eerst doen we een muziekje.
3: Ja, hey, we gaan. Het is mooi weer vandaag geweest.
2: Af en toe zeker.
3: Een beetje regenachtig.
2: Vandaag hadden we ook wel regen.
3: Ik ben van de week al een keer plasnat gereden. maar dat maakt niet uit. Gerard van der Maasakker zei altijd: hey, ga
2: ermee naar buiten. Ja,

0: Kijk, daar word je ook vrolijk van, hè? Daar krijg je ook alweer de zomerkriebels. Want de zomer is natuurlijk een ontzettend fijn seizoen, maar niet voor iedereen. Nee. Want nou ja, soms heb je al je bezigheden door de week die dan stilvallen in de zomer. Maar niet in Goorl en Reel.
1: Nee.
0: Want in Goorl en Reel hebben we de zomerweken. En die zijn ontstaan uit zomer zonder zorgen, geloof ik, Afons. Ja. Het is ergens aan de winterweken. Ja. Kun jij ons even nog kort meenemen?
2: Ik zal
0: in...
2: proberen kort te houden. We zijn bij de Wildakker een deel begonnen met Wildakker Winterweek. Mm-hmm. En
0: wanneer was dat?
2: Dat is in 2022 geweest.
0: Okay.
2: En toen hebben we daar een goede sfeer neergezet. Toen hebben we vrij snel gedacht, dan moeten we het in de zomer ook doen. Want ook in de zomer zijn een aardig aantal mensen niet in staat om op vakantie te gaan. Dan wel gaan ze niet op vakantie, dan wel kunnen ze niet op vakantie.
0: Ja.
2: En daarbij hebben we onmiddellijk andere partijen ingeschakeld. Want wij willen het niet alleen doen, we zijn daar ook veel te kleinschalig voor.
0: Ja, want de is de Wildakker.
2: Toen hebben we onder andere het Jan van Bezouwen erbij gehaald en de Gulden Akker. En ook een mainframe hebben we erbij gehaald. Daarnaast ook de Leibron hebben we erbij gehaald. Nou, en zo zijn we naar de zomer toe gegaan. En omdat zomer zonder zorgen bij sommige mensen opriep dat het meer over zorgen ging dan over zon, mocht ik mijn slogan niet meer gebruiken. En toen is het zomerweken geworden.
0: Ja, ja.
2: En de winterweken zijn toen ontstaan, want toen hebben we de Wildakker maar even losgelaten, want we waren niet alleen de drager van het programma, maar we waren onderdeel van het programma.
0: Ja, prachtig.
2: Ja.
0: Ja. En in de zomer is het misschien nog wel belangrijker, want die periode duurt langer dan in de winter, hè, rond de feestdagen. Want daar is het daar is het ontstaan. Kunnen jullie aangeven wat het voor mensen betekent om dat jullie dit organiseren? Dat er toch iets te doen is? Wat hoor je terug zo de afgelopen jaren?
2: Ja, de toch wel bekende verhalen van ik vind het fijn om in deze periode toch ergens naartoe te kunnen, erop uit te gaan, een activiteit mee te kunnen doen.
0: Mm-hmm.
2: En dat niet alleen, maar ook onder de mensen te zijn. Want dat is belangrijk. Samen activiteiten doen.
0: De activiteit maakt nog niet eens zo heel veel uit.
2: Niet zo, ja, de ene activiteit lokt meer mensen naar je plek dan anderen. Maar dat, op zich is het de intentie om samen iets te ondernemen en daar je plezier aan te vinden.
0: Mm-hmm.
1: En ook omdat bij heel veel mensen het netwerk, dus familie of kennissen of buren, die zijn heel vaak 2 of soms wel 3 weken weg in zo'n periode. En dan valt er echt een gat.
0: Ja.
1: Ook aan die kant. Dus dan is het extra mooi dat er activiteiten zijn. Ja. Dat horen we heel veel terug.
0: Ja, dat je dochter op vakantie is en dus niet iedere week even op de koffie komt.
1: Ja.
0: Of de buurvrouw die, waar je even een praatje mee maakt. Ja,
2: ja, de ritme valt er dan uit, waar aan gewend is. En dan, dan voelt men zich toch wel alleen, eenzaam.
0: Ja, is die zomerperiode misschien wat eenzamer dan die winterperiode?
1: Nou, wat je net al zei, hij is langer. Ik denk dat dat vooral cruciaal is. Want anders ben je toch wel een beetje met kerst bezig.
2: Ja.
1: En
2: meestal
1: gaan mensen, niet alle mensen met rond de kerstperiode echt weg. Mm-hmm. Zomer is toch wel echt een... Ja.
0: Wel echt een vakantieperiode, hè?
2: Ja, dan gaan de mensen toch gauw 2, 3 weken.
0: Nou ja,
2: op
0: vaak
2: vakantie.
0: Je kinderen in ieder geval wel.
2: Ja.
1: Kleinkinderen.
0: Ja. Ja. En dit zijn weer andere activiteiten die in de zomerweken plaatsvinden. We gaan daar dadelijk nog wel even op inzoomen. Het zijn andere activiteiten dan die... er zitten in ieder geval andere activiteiten bij dan die regulier door het jaar heen gebeuren. Zie je nou ook dat andere mensen trekt en dat die misschien blijven hangen? Is dat...
2: Ja, dat zien we wel.
0: Ja.
2: We hebben de mensen die bij sommige activiteiten in onze organisatie te zien zijn, die komen ook aanschuiven. Hè, want dan hebben we weer iets anders te doen.
1: Of het is net op een andere plek, wat normaal in de Wildakker is. Dat proberen we ook een beetje te doen.
2: Te schuiven,
0: Zodat je ook dat je die loop naar die andere plek ook kunt maken.
2: Ja, je moet het vooral een klein beetje doorkruisen.
0: Ja.
2: Daar hebben we dus een paar activiteiten op geënt, maar dan later. Maar het is ook zo dat er best mensen aanschuiven die we nog nooit in de wildtakker hebben gezien.
0: Ja.
2: En dat vinden wij natuurlijk wel goed. Want die mensen die hebben ook wel behoefte aan een praatje. En sommigen komen dan bij een andere activiteit die regulier is.
0: Ja.
2: Hè, die niet in ons programma staat. Want dan hadden we net zo goed...
0: Het alles door kunnen laten gaan.
2: Ja, alles door kunnen laten gaan. Ja. Maar ja, dat gaat trouwens ook niet. Want de reguliere activiteiten vallen nu eenmaal in de zomer stil. Hè? Ja, ja. De grootste groep.
0: Ja.
2: En op die manier...
0: Ik ben zelf een voorbeeld hiervan. Want... in de vorige, ik denk dat het vorig jaar was of het jaar daarvoor, ben ik naar het filosofiecafé geweest in de zomer. Ik dacht, nou, ik weet niet of dat iets voor mij is. Maar die zomerweken, dat is
1: laagdrempelig. Ja.
0: En dat is ik vind het echt een open uitnodiging om eens een keer te gaan kijken. Ja. En ik ben ook gewoon blijven hangen.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, ja.
1: Dus dat is precies de bedoeling. Ja.
0: Dus dat vind ik wel, daarom dat ik ook op die vraag kom. Want dat is natuurlijk heel fijn. Om allerlei redenen, dat zou gebeuren. Ja.
2: Dat zijn ook activiteiten waar geen verplichting aan zit, hè, verder.
1: Nee, geen verwachting ook dat je 100 keer komt of een abonnement neemt of whatever.
0: Precies, je komt gewoon even snuffelen. Precies, je komt snuffelen en als het bevalt, kom je vaker.
2: Ja.
0: En als het niet bevalt, zoek je iets anders. Hè.
1: Ja.
0: En de zomerweken geeft dit geeft er mogelijkheden genoeg toe. Je zei net, Fons... maar ook Judith, we zijn ook gaan uitbreiden met organisaties. Wat betekent dat voor jullie als organisatoren?
1: Deadlines.
0: Oké, dit antwoord had ik niet verwacht. Nee? Vertel eens. Oh. Nee.
2: Nou, vertel maar Judith.
1: Nou, met zoveel partijen wil je ook het programma zichtbaar maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus... We hebben vorig jaar, of we zijn eigenlijk begonnen met een boekje. Dat werden uiteindelijk weekposters. En nu hebben we, wat we afgelopen winter hebben gedaan, komt er één grote A3.
0: Je hebt
1: hij ligt
0: daar,
1: hier
0: hè?
1: Ook. Met op de ene kant 3 weken het programma en op de andere kant de andere 3 weken. Maar om zo'n programma te maken, heb je wel echt input nodig. En iedereen zit zo vol ideeën. Dus op een gegeven moment, daar liepen we vorig jaar een beetje tegenaan. Van ja, we moeten die deadline van het aanleveren van waar gebeurt het? Hoeveel kost het? Wat moet er op de website? Op welke website? Ja. Is er een ticketverkoop? Dat zijn best wel veel details. En als je die van 7 of meer partijen moet krijgen... dan moet je daar wel strak op zitten.
2: Ja. Ja.
1: Dus deadlines, dat is het wat wel steeds cruciaal wordt.
0: Maar je krijgt de organisaties wel op één lijn. Maar er is zoveel enthousiasme dat misschien te veel ideeën zijn... en dan
1: ook
0: niet
1: dat,
0: concreet genoeg wordt.
1: Ja, ja, dus daar, want we hebben de eerste bijeenkomsten, denk ik, in oktober... of was dat voor de winter?
2: Nee, we hebben in januari was de eerste bijeenkomst gehad.
1: Oh ja.
2: Voor de zomerweken. Het was eigenlijk de evaluatie van de winterweek.
1: Ja.
2: En tegelijkertijd konden de mensen het niet laten om te starten al met de zomeractiviteit.
1: En dan gaat het al van, ik heb dat idee. Oh, leuk. Ik heb dat idee. Oh, maar moeten we even kijken of dat niet op dezelfde dag valt. Oh, welke dagen doen we eigenlijk? Dus dan ontstaat dat. Maar iedereen is zo enthousiast met de activiteiten. Ja, dat is gewoon superleuk.
0: En wie houdt dan het overzicht?
1: Dat is Annemarieke op dit moment. Ja. Okay. Annemarieke Lamper. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus hij heeft die mooie Excel die je daar hebt.
2: Dat was op een gegeven moment een beetje warrig. Dus ik ben blij dat er iemand is.
0: Ja,
2: die
0: het is niet formeel geregeld, maar iemand staat dan op en die zegt... dat doe ik en die gaat ook sturen.
2: Ja, ja, het is doorstoom. Hè? En, soms vallen dingen af en soms komen er zomaar ineens dingen bij. Vandaag heb ik nog één ding gescoord. Dus,
1: je zal er nog net op.
0: Die kan nog net op het grote overzicht.
1: Ja.
0: Hey, en is dit een kwestie van organiseren of is dit ook een soort bouwen aan, moet ik dat noemen, aan een gemeenschap, aan een groter geheel van samenwerking tussen die organisaties? Helpt dit ook in het reguleren?
2: Het is ten eerste gebaseerd op een stuk enthousiasme van alle partijen, denk ik. Hè?
1: Ja, daar begint het sowieso mee.
2: En iedereen de ruimte laten om zijn enthousiasme op tafel te gooien met ideeën. En daar samen door die pot te roeren en te kijken wat er dan uitkomt.
1: Ja.
2: En dan ga je pas bouwen. Hè? Mm-hmm. Want de leukste ideeën ontstaan spontaan, maar die zijn niet altijd realiseerbaar. En dan ga je wat meer realistischer denken.
0: Ja, ja.
2: Maar er blijven soms zaken aan hangen. ja. die je toch gaat proberen uit te voeren.
0: Oké, okay, dus geef eens een voorbeeld.
2: Nou, ik vond die Hapstap vorig jaar er zo eentje.
0: Ja, hè? Vertel eens. Want er staat nu weer op het programma. Ja, je hebt hem hier ook liggen.
1: Groot succes.
2: Ja, ja. Dat deden meer dan 100 mensen aan mee. Ja, ja, en dat was goed bevallen. Waarom? Ja, omdat we steeds meer ideeën hadden van, oh, we kunnen daar wel een activiteit van koken of van hapjes aanbieden. Ja. En dan hebben we dus buiten onze organisatie om nog andere partijen bereid gevonden om te zeggen, ja, wij willen wel koken of wel hapjes klaarmaken tijdens die rit. Nou, en zo zijn er een paar partijen bij die in principe niet in deze grote organisatie zitten, maar op dat moment wel de deuren openen.
1: Ja.
2: Krijgen ze dus ook bezoek.
1: Precies.
2: Ja. En
1: het is voor hun ook een,
2: komen mensen op plekken waar ze nooit komen.
0: Ja. En geef, wat is zo'n plek?
2: Nou,
1: de kerk.
0: De kerk. Of
1: wonen dat vond huis ernaast.
2: Ja.
0: Oh ja,
2: en de pastorie.
1: Ja. Pastorie.
2: Ja. De pastorie.
1: Daar zijn we vorig jaar met Hap en Stap geweest. Nou, was superleuk. Want daar kom je nooit. En dat, daar is het denk ik ook wel een beetje uit ontstaan. Van oké, welke plekken kom je nou eigenlijk niet, maar zouden we wel kunnen benaderen? Nou, dan heeft de een contact met de kerk en de ander met dat zorgcentrum hier.
2: Ja, met het atrium.
1: Het atrium.
2: Maar ook bijvoorbeeld bij de Kamerlot, hè?
1: Ja.
2: Bij de school.
1: Bij de school.
2: Ja. Daar kom je dan.
0: Dus je gaat de school, doet.
2: Dus
0: is
2: de
0: ook
2: Kamerlot
0: een locatie.
2: Ook mee met
0: een
2: Hapstap. Ja.
1: En we werken nu met zo'n groot netwerk. Of nou ja, iedereen heeft zo'n groot netwerk dat je echt. Je komt overal terecht en zo niet. Dan gaan we gewoon bellen. Ja. Ja. En dan krijgen we het ook voor elkaar met z'n allen. Dus wat je zegt over een gemeenschap. Ik denk wel dat die sinds een paar jaar in mijn ogen echt wel is ontstaan. Met alle gebouwen en zoiets als Thebe erbij en de Marmot erbij. En ja, dat is superleuk. Dus ook dat daarbuiten bel je elkaar wel eens van, heb jij plek of kan dit
2: bij
1: jou?
2: Ja, we hebben nou Rielse Ree hebben erbij.
1: Ja.
2: Maar daar gaan we er misschien straks nog over.
0: Okay. Maar, en als ik het vergeet, dan kom je er. Want je hebt nu zoiets gedropt. Dus dan wil
1: je
0: wel iets
1: vragen over de camping misschien. Dus dan
0: gaat zeker iets vragen over de camping. Wat hebben jullie geleerd van de afgelopen jaren wat je nu toegepast hebt?
1: Nou, het begon eigenlijk bij niet te veel op één dag.
2: Ja.
1: Want dat was een groot punt van vorig jaar. Toen hadden we zoveel leuks op één dag. Toen moesten mensen kiezen. Dat was niet handig.
2: Dat liep vast.
1: Ja, toen kregen we klachten dat ze het eigenlijk allemaal wel hadden willen meemaken. En dat ze nu moesten kiezen. Dus dachten we, oké, dan gaan we het wat concentreren. Als ik nu naar deze flyer kijk, denk ik, er is nog best wel veel op één dag. Maar het is wel allemaal voor verschillende doelgroepen. Dus dat
2: dat is wel duidelijk.
0: Ja, want die hebben we nog niet gehad. Hè, als ik naar het overzicht kijk. Het is, want het is begonnen om een beetje de eenzaamheid op te lossen. Hè?
2: Ja,
0: zo zijn we net ook het gesprek begonnen.
2: Ja.
0: Maar als ik kijk naar de doelgroep nu, dan is het is die doelgroep
2: veel breder.
0: Veel breder.
2: Ja, niet? Ook Mainframe doet mee.
0: Ja. Ja.
2: He, Mainframe die maakt wel hun eigen programma's, maar die nemen we ook mee in een aantal activiteiten binnen dit programma. Ja. En daarnaast doet Mainframe ook nog andere activiteiten, maar wij promoten elkaar dan ook.
0: Ja, dus
2: dat vind ik dan wel heel.
0: In het programma is verweven dat dit voor jong en oud is.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja. Ja, ook voor gezinnen. Hè? Ja. Zo'n Hap en Stap.
0: Ja.
2: Zo'n Tour de Boel.
1: Heel leuk.
2: Ja.
0: Laten we eens nog heel eventjes naar Hap en Stap. En dan, want dit is al bijna, hè? Dat is een van de eerste
1: activiteiten.
2: Ja, dat is een van de eerste. Hap en Stap. Daar hadden we dit logo voor gemaakt.
0: Ja, Happen en Stappen, ja.
2: Ik weet niet hoe ik het kan laten zien zo.
0: Ja.
2: Ja.
0: En die is 1 juli?
1: Nee, 15.
2: 15 juli.
1: De eerste week van de zomervakantie.
0: Okay. Ja.
2: Ja.
1: Met de schoolvakantie.
0: Ja. Ja. En daar maken jullie nu ook, separaat, ik noem maar even reclame, besteden jullie aandacht aan de diverse onderdelen.
1: Ja.
0: Want deze heb ik al voorbij zien komen.
1: Ja.
0: Maar ook nog in de totaliteit.
1: Ja. Ja. Ja, we hebben ook een Facebookpagina, Instagram geloof ik, alleen Facebook.
2: Ja.
1: Dus daar proberen we ook. En dan deelt iedereen het natuurlijk weer. Ja. Dus,
0: En het Goles Belang natuurlijk. Ja. Dus er komt heel
2: uiteraard.
0: Veel. En dan wilde je er nog al eentje noemen, hè, Tour de Boel. Ook een succes van het vorig jaar, als ik me niet vergis.
1: Van het allereerste jaar, of nou ja, van twee jaar terug.
2: Dit is de eerste jaar dat we met elkaar samen waren al begonnen. Dus dit is nummertje 3.
0: Dit is nummertje 3. En voordat we daar even op inzoomen, doen we nog even een muziekje.
2: Ja, prima.
0: Een passend muziekje.
3: Ik weet niet wat Tour de Boel is.
0: Nou, Tour de Boel is... Chanson. Tour de Boel is Frans, toch?
2: Frans, hè?
4: We hebben verjaar, hè?
0: Oké.
4: Ja, dat is speciaal voor Fons.
2: Ik vond het wel een leuk item.
4: Ja, waarom Fons? Waarom deze?
2: Ik heb mijn vrouw leren kennen op dit nummer. En daar heb ik in de Soos in Tilburg zalig op gedanst.
0: Oh, wat leuk. Superleuk.
2: Dus...
4: Dan gaan we herinneringen
2: Ja,
4: weer,
2: dan gaan we herinneringen.
4: Een paar jaartjes terug.
2: Een paar jaartjes maar.
4: Komt-ie dan.

0: Het nummer is niet alleen prachtig en een verwijzing naar Frankrijk en dadelijk ook naar Tour de Boel, maar het roept ook heel veel jeugdherinneringen op hier aan tafel.
1: Jazeker.
0: Hele mooie. Ja. Ja. Tour de Boel, derde jaar. Is dit zo'n succesnummer in de zomerweken?
2: Enorm.
1: Ja,
2: ik krijg letterlijk nu een appje. Kan ik me alvast inschrijven? Want ik ben bang dat ik de inschrijving mis als die straks opent. Want dan zijn we op vakantie.
1: Och ja? Ja. Oh, nou,
2: dat is
1: hotline.
2: Echt enorm populair.
1: Ja? Ja, en we kunnen maar 60 mensen, 30 koppels kwijt. Hè? Want in verband met de organisatie van...
2: En het aantal banen.
1: Banen en zo. Maar ja, de mensen vinden het ook heel, heel gezellig, omdat er een heel programmaatje omheen is. Hè? Het is Tour de Boel is niet alleen op een plek gaan Jeu de Boelen, nee, op de fiets met je ballen achteronder de spanners goed vastzetten, want anders rollen ze eraf. En dan naar het volgende plekje.
0: Nee,
1: we
0: is
1: gaan
0: het
1: dus op vijf

0: Ja, nee, maar het
1: is een hele Franse, het is een hele Franse dag.
0: Ja. Ja. En tot nu toe hebben we twee keer fantastisch mooi weer gehad. Dus ja. Dat is natuurlijk wel een dingetje.
1: Bijna een vereiste. Ja. Als het maar droog is. Ja, als het maar droog is.
2: En we hebben ook een plan B. Dat als het echt slecht weer is, dan doen we het in de middag in het Jan van Bezouw. Met alsnog de muziek, de wijnproeverij en de kaas. Ja. Dat kan allemaal. Ja, ja. Dus het gaat sowieso
0: maar
2: iets door, maar dan
0: geproefd,
2: wordt het iets
0: denk
2: later.
0: Ik, hè? Ja.
1: Daar, kunnen ook weer andere mensen op afkomen. Hè, die dat leuk vinden in plaats van Jeu de Boule. Maar Jeu de Boule is dus echt zo'n topper.
2: Want dan is het, dat wordt zo'n last minute beslissing. Het gaat echt dan om de mensen die al hebben ingeschreven voor Jeu de Boule.
1: Zo'n grapje. Zijn er nog meer van die succesnummers die uit de voorgaande jaren komen, die de moeite waard zijn om nog eens te noemen?
0: Ja.
2: Nou, sowieso Hap en Stap dus.
0: Hap en Stap natuurlijk. Maar ik denk ook wel de zomeravonden natuurlijk.
2: Ja,
0: hè, want daar is natuurlijk een.
2: Ja, die zijn ook vanaf jaar 1 populair. En dat wordt alleen maar erger. Ja. Ook daar hoor ik iedereen al over. Wanneer zijn ze? Wanneer heb je het programma? Ja, rustig. Dus ik ben blij dat nu eindelijk die flyer er is. Want dan het scheelt weer telefoontje.
0: Ja. Ja.
2: Maar nee, dat is heel leuk om te horen. En het wordt, het maakt eigenlijk niet uit wat ik programmeer. Het wordt toch wel gezellig. Dus dat is sowieso een fijne gedachte. Maar ik probeer natuurlijk wel een beetje variatie met Nederlandstalig en een beetje country en een beetje van alles wat. En een beetje blues en meezingen. En comedy zit er ook tussen. Dus,
1: Die meezinger heb je geloof ik net geprogrammeerd als ik op vakantie ben. Dat is wel heel jammer, want die was vorig jaar eigenlijk.
2: De afsluiter. Ja, je mag gewoon nooit in de laatste zomerweek op vakantie. dus dat was hartstikke leuk.
0: Nou,
2: ja.
0: en de slotbarbecue was ook natuurlijk enorm
2: bij de Wildwakker.
0: Succesvol. Ja. Hè?
2: Helemaal vol, heel gezellig.
1: Die is echt aan het eind. Hè?
0: Ja, dan nodigen we ook de mensen uit die ons gesponsord hebben. Ook mensen die van buitenaf extra inspanningen hebben gedaan.
1: Zoals dus, die mensen waar gegeten kan worden tijdens de...
0: Ja, die mogen dan ook aanschuiven. Ja. En dat was ook heel gezellig. En dan hebben we ook nog een DJ erbij die draait. Hij heet Barend. Dus.
1: Ik geloof dat we die kennen. Ja, die kennen we.
3: Een
1: klein beetje, ja. Hey, en ik heb er natuurlijk ook eens doorheen zitten kijken. Ja. En dan viel me er eentje op meteen. Wat ik dacht, hè, wat doet dit er nou tussen? En dat is campingactiviteiten op verschillende locaties, maar ook... Maar hier in het Jan van Bezouw, denk ik, hè?
2: Ja.
1: Wat moet ik je me hier nou bij voorstellen?
2: Nou, ik denk, dit is het tweede jaar of was het al eerder?
0: Wij hebben dit al, dit is voor het derde jaar.
2: Ja? Derde jaar.
0: Ja.
2: Dat is vanuit Mainframe en de Wildakker ontstaan.
0: Ja, dat klopt.
2: En toen was het idee, we gaan kamperen of we gaan echt tentjes opzetten voor de Wildakker.
1: Oh ja. Dat komt u nog, hè?
2: Ja. Nee. Er was toen al te veel gedoe met
0: vergunningen
2: en dit en dat.
0: Ja,
2: en
0: de vergunningen en toestanden.
2: Dus toen hebben ze gezegd, nou, dan doen we 2 dagen camping. En dan is de camping slapen bij Mainframe op je luchtbedje. En dat is zo goed bevallen dat het tweede jaar weer gedaan
0: gebeurt.
2: Is. Waren het toen 2 nachten of 1?
0: Ik dacht één toch.
2: Oh, 1.
0: 1 toch.
2: En dan is het idee dus ergens dineren, ergens ontbijten, ergens lunchen. En bij ons was dan de lunch hier in het Jan van Bezouw. En toen was het zo'n groot succes dat Mainframe zei, we zouden eigenlijk wel 2 nachten kunnen.
0: Ja.
2: En toen kwam de Rielse Ree in beeld.
0: Ja.
2: Dat is, hoe heette dat voorheen in Riel? Weet jij dat nog?
0: Ja, de Vergulde Hand heette het toen. Ja, ik moest even goed nadenken. Maar nu is het dus onder andere Handen en daar heet het Rielse Ree. Daarnaast ligt het Buitenland. Het Buitenlandje, geloof ik.
2: Het Buitenland, ja.
0: Ja. En dat...
2: Die hebben van die wigwams.
1: Oké.
0: Ja. Maar
2: dat
0: stuk organisatie, dat hebben wij niet opgezet. Dat doet Mainframe allemaal.
1: Ja, maar dus, jullie hebben het opgenomen, hè?
0: Ja, we nemen het op, omdat we vinden dat het ook een onderdeel is van het totale programma. Ja. En daarnaast staan ook op onze agenda de zomerweken die in Camelot worden gedaan. En
1: Kom ik zo even op terug.
0: School heet dat.
1: Ja, precies, de zomerschool.
0: Ja, ik zeg het verkeerd.
1: Voor welke doelgroep zijn die campingactiviteiten?
0: Zijn wel specifiek voor kinderen die binnen Mainframe en Camelot bekend zijn.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat is wel een
1: specifieke doelgroep. En wat bedoel jij met
0: doelgroep.
1: Bekend zijn?
0: Nou, waarvan men weet van de hoed en de rand of die iets nodig hebben extra's om toch een aardig weekje
1: precies.
0: In

0: de vakantie te hebben.
1: Ja. Is er geen open inschrijving?
0: Nee.
1: Oh,
0: nee.
1: Oké, dacht het al was. Oké.
2: Nee, maar dat is even heel duidelijk. Ja. Maar
0: nee, maar dat is
2: want dat past binnen het grote plaatje wat, waar de zomerweken voor staan. Ja. Hè? Voor iedereen iets. En
0: ja,
2: dit
0: maar
2: is
0: daar
2: voor
0: is
2: die
0: dit
2: doelgroep.
0: Ook, ja, een uitbreiding voor geworden. En vooral ook die campingactiviteit natuurlijk. Dus dat hebben we dus gewoon toegelaten in de totale overzicht.
2: Zoals ook de zomerweken. Daar hebben we vorig jaar ook aandacht aan besteed. Maar misschien kunnen jullie daar ook nog iets over vertellen. De zomerweken.
0: De zomerschool. Daar weet ik niet zoveel van hoe dat inhoudelijk zit.
1: Nee, volgens mij trekken ze dan een beetje wat lessen door in die eerste week van de zomervakantie. En dat is volgens mij ook in samenspraak met de ouders. De ouders komen dan ook mee. Ja. En dat is gewoon een heel apart programma. Maar dat is wel echt voor de leerlingen van Camelot.
2: Ja, of volgens mij is het breder dan de leerlingen van Camelot. Oh. Het kan ook, geloof ik, dacht ik, als ik het goed... Dan ga ik iets zeggen wat ik niet helemaal zeker weet. Maar ik dacht dat het ook voor meer leerlingen is.
1: Mooi.
2: Maar moeten wel daar naartoe. Hè?
1: Ja, precies. Ja. Het is daar. Ja,
2: ja, het is echt
0: Via Mainframe wordt daar een beetje de regie ingevoerd. Ja, dat klopt. Dus dat is breder.
2: Ja. Ja. En dan even kijken, hebben we nog een muziekje klaarstaan?
3: Dus, ja, ik heb er zat klaarstaan.
2: Heb je nog iets zomers of iets?
3: Ja, ik heb eigenlijk... Ja, jongens, ik heb de regie hierover.
2: Hè? Ja, dat heb je ook.
3: Ik ga Hannah Aldridge rijden. Hannah Aldridge, dat is die zangeres die vorige week hier was. En je houdt ervan of je houdt er niet van. Howling Bones heet hij.
2: Maar jij hield ervan, dat had ik al gehoord.
4: Oh, howling bones. Singing let the rain on old black river.

0: Pat, ja. We hebben al heel wat activiteiten met elkaar doorgenomen. Er is ook nog een filmavond. Of hoort dat bij die, hoort dat bij die zomeravonden van Jan van Besouwen?
1: Ja. Is dat dan weer los? Uitbreiding. Okay. Ja.
2: Dat is een uitbreiding,
1: We hadden Isabel Visser. Die had op de beursvloer, heet dat. Dat is wanneer bedrijven en goede doelen zeg maar, elkaar kunnen ontmoeten en iets kunnen uitwisselen. Had ze een LED-car te leen gekregen. Dus ze zei, nou, wat kunnen we met die LED-car? Dus ze zei, kan er een film op? Ja, er kan wel een film op. Nou, wij hebben een tuin. Zullen we het in de tuin? Nou, zo gaat dat dan. Ja. Oh, moet even kijken of dat lukt. Even de afmetingen. Nou, puntje bij paaltje. We gaan een film draaien buiten op een LED-scherm. Daardoor kan het ook om 8 uur 's avonds. Anders is het natuurlijk veel te licht. Ja. Dus dat wordt een beetje een test. En als dat wat is, nou, wie weet, volgend jaar vaker.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Dat is al een mooie titel, of mag je die zo niet zeggen?
1: Ja, die mag ik wel zeggen, denk ik. We gaan Dirty Dancing draaien.
0: Voor iedereen leuk.
1: Ja. Vind ik zo grappig. En we moesten voor de licentie helemaal naar Londen, want niemand in Nederland had de licentie. Dus dat heeft nog wel het voet in de aarde gehad. Maar we hebben hem.
2: Heel
1: dus,
2: goed gewerkt.
1: Ja, heel leuk.
2: Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja,
0: super gedaan. En wat zijn nog interessante...
2: Ja, nieuw is voor ons dan de excursies die we gaan aanbieden.
0: Ja, vertel eens.
2: Daar kan iedereen op inschrijven. Hè?
0: Ja, maar noem eens wat voorbeelden van waar gaan jullie naartoe?
2: Eén excursie viel mij erg op. Dat was naar een breifabriek in Duitsland.
1: Ja.
2: Met een bus.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ja. Ik weet niet precies welke datum.
1: Via Henny is dat. Via Henny, de gewilde de insteek.
0: Oh
2: even
0: ja.
2: Even kijken, wat staat hij?
1: Ja, 11 augustus.
2: Dinsdag
1: 11 met een
2: augustus.
1: Bus naar Duitsland. Ja, je lacht je helemaal suf.
2: Ja.
3: Naar een breimuseum?
1: Ja, nee, breifabriek.
2: Een breifabriek. Okay. Ja.
1: Ja.
2: Dus dan kunnen heel wat aan elkaar breien. Dan.
1: Ja. Ja.
0: En in de bus onderweg ook, denk ik.
2: Ja,
1: ja ook.
2: En
1: ze gaan ook naar het gemeentehuis. Ja. En,
2: we hebben ook een excursie naar de Rielse Ree op de fiets.
1: Ja. En naar de Kiek. Ja.
2: En de Kiek met het ijzeren paard van Paula van Dijk.
1: Ja.
2: Dus dan gaan ze rustig in de huifkar langs...
0: Dus en de huifkar is een attractie.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
0: En de reis.
2: Nou, en dat was het eerste jaar ook een attractie, want toen heb ik dat begeleid. Nou, ik heb het heel gezellig gehad op de kar. Het was zo ontspannen. En ze hadden ook een leuk programma gemaakt.
0: Ja.
2: En voornamelijk de dames, die hebben zich goed vermaakt. Maar ook wat mensen bij met de rollator. En meneer Van Dijk uit Riel, die had zijn auto gepakt en al die rollators in zijn auto gegooid. Want anders konden er vier mensen minder in de huifkar. En die zijn allemaal meegegaan. Dus
0: wel
2: een enorme uitstap.
0: Ik zei straks al, het is niet... Ja, jullie hebben dit allemaal georganiseerd, maar het is eigenlijk veel meer dan organiseren.
2: Ja.
0: Het is,
2: ja.
0: Het is en iedereen doet mee en samen en verbinden.
2: Ja. Ja. Nou, dat was het ook, want er liep een mevrouw langs de huifkar en die zei, wat gaan jullie doen? En toen zei iemand van ons, nou, we gaan met die huifkar op pad. En och, zei die mevrouw, en die ging... de spullen laten staan, stapte in en die had zich niet ingeschreven en die heeft de grootste lol gehad. Maar tegelijkertijd is ze later terug te zien bij onze activiteiten in de Wildhak.
0: Ja.
2: Die was er nog nooit geweest.
0: Ja.
2: En zo waren er een paar meer die toch via zo'n losse item de actie hebben ondernomen om verder te kijken.
0: En daarmee dus de organisaties hier, de verenigingen, alles wat hier te doen is in Goorlen leren kennen.
1: Ja.
0: We hadden het net, tijdens het Franse liedje, waren we even jeugdherinneringen aan het ophalen. En toen hadden we het over dansen. Want op dat nummer heb jij gedanst met je toenmalig vriendinnetje en inmiddels al heel lang je vrouw. Hè?
2: Ja.
0: Maar
2: we gaan nog een keertje dansen.
1: Ja,
2: en dat
1: precies.
2: Doen we dan
1: die is ook nieuw.
2: In de Guldenakker.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, en dansmiddag.
0: En gaan jullie daar ook dansen?
2: Dat ligt eraan als ik thuis ben.
1: Er is in ieder geval een dansvloer. Ja. Of in ieder geval ruimte om te dansen. Barry draait, Barry Vergangeld. En het is echt wel de quickstep muziek ook. En, maar ook al wil je niet dansen, kun je gewoon lekker een drankje doen. Ja. En zo
0: gewoon, gewoon gezellig, maar ook een beetje de sfeer van, van wel eer.
1: Ja.
0: En als je wil, kun je een dansje doen.
2: Ja.
0: Maar dan hoop ik wel dat er een beetje mannen zijn. Want vrouwen kunnen ook goed met elkaar dansen.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja,
0: dat,
2: ja. Nou ja, we kijken hoe dat gaat.
0: Ik zou toch maar mijn agenda leegmaken.
2: Ja, dat zal ik doen. Maar in de Gulden Akker zijn ook de oud-Hollandse spelen.
0: Ja.
2: En dus de Gulden Akker die komt ook af en toe goed uit de verf met extra activiteiten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Heeft daar ook mooie ruimtes voor. Hè? En dat brengt ook weer de mensen binnen.
2: Ja.
0: En ook daar weer met de bewoners contact. Hè?
1: Ze willen natuurlijk ook meer een buurtfunctie.
0: Gaan we het ook nog een keer over hebben.
1: Ja.
0: Is een prachtig onderwerp. Ook,
1: ja, zeker.
0: Maar ook nog een keer, daar zijn die zomerweken ook al prachtig voor.
2: Ja.
0: Verbinden. Ja. En het is toch een sleutelwoord.
2: En ik wil nog zeggen dat Henny de Bruin weer iets bijzonders heeft bedacht. Breien voor bomen. En dan moeten dan bloemen voor bomen worden.
0: Ja. Dus, en wat gaat ze met die bloemen doen?
2: Ja, ik heb het eigenlijk al verraden. Hè. De bloemen inpakken met gebreide bloemen.
0: De bomen inpakken met gebreide bloemen.
3: Wat heb jij met breien?
2: Ik promoot het breien in onze organisatie. Ja. En dan stopt het.
3: Kan je breien?
2: Nee, ik kan alleen steken laten vallen. Daarom heet het de gewilde insteek.
0: Ja, want van daaruit komen die. En van daaruit komt ook die excursie naar het, naar het
2: breifabriek. Ja.
0: Even tot slot. Hè. Wat hopen jullie dat de mensen zeggen na deze zomerweken voor Goorlen en Reel van 2026? Wat hoop je als feedback te krijgen?
1: Jammer dat het voorbij is. Dit gaan jullie volgend jaar toch wel weer doen.
2: Ja.
1: Sowieso.
2: Dat wil ik wel
1: maar vooral
2: horen.
1: Dat ze het gewoon heel tof hebben gehad. En inderdaad een nieuwe plek hebben ontdekt. Of iets hebben gedaan waarvan ze van tevoren dachten. Geen idee wat dit is. Maar ik schrijf me gewoon in.
2: Of en ik hoop gewoon. Dat we ook vanuit de mensen horen. Welke activiteiten bijzonder positief uitvallen. Zodat je daar ook weer op kunt inspelen het volgend jaar.
0: Ja. Maar vragen jullie daar ook naar?
2: Ja, daar vragen we wel naar.
0: Ter plekke.
1: Maar je merkt het ook wel.
0: Ja, ja. Ik kon je net zeggen. Ja. Want als ze nu al bellen om in te schrijven voor het Tour de Boel.
2: Ja.
0: Dan weet je dat dat een succes is.
1: Ja. Nou, het is heel grappig. Want we hadden bij een evenement vorig jaar onze deuren opengezet voor een rondleiding.
0: Oh, die hebben we ook nog niet gehad.
1: Oh,
2: ja, die gaan
1: daar
2: we
1: was jij bij.
0: Ja, daar was ik bij.
1: En toen dachten we, toen riep iemand, ja, kunnen we ook niet in het kader van de excursies, kunnen we Jan van Mzouw niet open doen? Oh ja, oké. Nou, een paar mensen geregeld, waaronder Ad. En wij dachten, nou, we zetten dat evenement gewoon vast online. Dan hebben we het maar staan. Er is gewoon al de helft verkocht. Ik wist niet waar me overkwam. Ik dacht, hè, wat hebben ze? Hebben ze achter de schermen bij Jan van Mzouw al gekocht? Het gaat hartstikke goed. Dus misschien moeten we er wel meer organiseren.
2: Zo.
1: En dat is dan soms echt wel heel verrassend, dat je denkt, oh. Nou, hartstikke leuk. Mm-hmm. Ik wist niet dat daar zoveel belangstelling voor was. Maar,
0: Nu gebruik je nog één woordje, want ik wilde eigenlijk al afronden. Maar je zei, ze hebben dat al gekocht.
1: Ja.
0: Wat, ik neem niet aan dat alle activiteiten gratis zijn.
1: Nee.
0: Hoe werkt dat?
1: Nou, we proberen zoveel mogelijk laagdrempelig aan te bieden. Dus met zo weinig mogelijk kosten. Maar als iets via ons ticketsysteem gaat, dan zitten daar altijd al basiskosten aan. Dus die moeten we er wel uithalen. Dus zo'n rondleiding kost €1,50.
0: Jeetje.
1: Ja. Dus zo proberen we het zo laagdrempelig mogelijk te doen. Maar ja, soms kom je niet onder kosten uit. Sommige excursies zijn wel iets duurder.
0: Ja, maar
1: als
0: je,
1: stap, want
0: als je naar Duitsland gaat met de bus, dan is dat al duurder.
2: Ja, natuurlijk.
0: Het eten is natuurlijk ook.
1: Dus het varieert, maar het zit echt tussen de... Ik zie hier Tour de Boel voor €15. Dat is natuurlijk de hele dag.
2: Ja. Ja.
1: Hapstap is €7,50. Ja.
2: Zijn
1: sommige dingen zijn een vrije inloop, hoef je niet eens op te geven. Sommige moet je wel opgeven, maar is ook gratis. Ja. Dus dat soort info staat dan allemaal op de diverse sites.
0: En in het Goorlens Belang komt die ook, hè?
1: Jazeker.
0: Iedere keer weer, geloof ik.
1: Deze komt, ik denk dat we hem over 2 weken gedrukt hebben. En dan ligt hij overal.
0: In al de organisaties die meedoen.
2: Ja, en de mensen worden dan verwezen naar websites. Ja. En als ze er niet goed uitkomen, kunnen ze naar het donderdagochtendplein.
0: Ja.
2: Om hun informatie te halen.
0: Ja. En zich daar op te geven.
2: En eventueel geholpen worden om iets te bespreken wanneer ze daar naartoe willen.
0: Ja. Helemaal, jullie hebben overal aan gedacht.
1: We proberen het.
2: Ja.
0: Als we dan ook nog zorgen dat het een mooie zomer wordt.
1: Ja, dat zou wel
0: dan wordt het een mooie zomer op de inhoud. Op alle activiteiten en dan ook nog met het weer.
1: Ja, met duimen.
0: Ja, ik zou bijna zeggen namens Goorlen en Riel heel erg bedankt dat jullie dit organiseren. Want het is een hoop werk. Maar ik denk dat je er ook stiekem wel heel veel voor terugkrijgt.
1: Ja, nou, sowieso.
2: Dat zorgt dat de kurk blijft drijven. Hè? Je moet heel wat kruim verzetten, maar je krijgt er ook heel veel van terug. Ja.
0: Alleen al die blije gezichten. En,
2: ja, ik heb net een voorbeeld genoemd. Hè,
0: ja, dus, precies, in die huifkar. Ja. Ik denk dat vergeet je nooit meer.
2: Nee.
0: Heel erg bedankt voor deze informatie. En jullie hebben de verwijzingen ook goed verteld. Het komt goed.
2: Graag gedaan.
1: Denk ik ook. Dank jullie wel. Dat mocht komen.
0: Ja, en wat gaan we de wisseling van de gasten...
3: Ik volg Fons eigenlijk even. Want ik heb onthouden dat Fons zijn agenda gaat vrijmaken om te dansen.
2: Oh, dat is fijn.
3: Ja, en ik heb gehoord...
0: En jij gaat mee?
3: En ik heb gehoord...
2: Dat jij ook kunt dansen.
3: En ik heb gehoord van Fons dat hij dan, als hij bezig is, dat hij on fire is.
2: Ah, zo, ja.
3: Dus we hebben Bruce Springsteen even op.
2: Oh, dat is goed.

0: Dit was Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. En dat is een nummer wat Henk Gabrielsen, de voorzitter van onze LOG, onze lokale omroep, uitgekozen heeft. En het heeft ook te maken met het onderwerp wat we gaan bespreken. Namelijk de veranderingen die gaan plaatsvinden bij de lokale omroep.
1: Ja.
0: Welkom Henk.
1: Dank
0: Fijn
1: je wel.
0: Dat je ons even mee wil nemen in de veranderingen die er, die er staan te gebeuren.
1: Ja.
0: Kun je eens in het kort schetsen waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan?
1: De belangrijkste aanleiding voor de transitie die de lokale omroepen doormaken, is dat er geconstateerd is dat veel kleinere omroepen niet de broek op kunnen houden. Daar kwam het in Nederland op neer. Nou valt dat in deze regio alles mee, want hier zijn er heel veel overeind gebleven, ook in Brabant. Misschien zit het ook een beetje in de oude piraterij die je vroeger had, hè, radiopiraten. Dus hier viel het wel mee, maar landelijk waren er heel veel kleine omroepen die omvielen. En toen is er op advies van een aantal grotere lokale omroepen is er met het ministerie gesproken en is er gezegd, nou wat kunnen we nou doen? En toen is het idee geboren om streekomroepen te gaan opzetten. Mm-hmm. En die streekomroepen, daar is een wetswijziging voor gemaakt door staatssecretaris Uslu. Alle jaren 4 terug, denk ik.
0: Ja.
1: En dat zei dus dat. En die is ondertussen zover dat hij door het kabinet heen is en dat hij in de Tweede Kamer wordt behandeld. Binnenkort, binnen nu en een of twee maanden.
0: Oké. Okay. En de streekomroep is dan eigenlijk het antwoord op dat de lokale omroepen het in hun eentje lokaal niet meer redden.
1: Ja.
0: Ja. Even los dat dat bij ons niet speelde, maar landelijk was dat voor het grotendeel de beeld. Ja. Wat heeft dan een streekomroep voor een lokale omroep? Even in die zin, hè? Er is natuurlijk heel veel over te zeggen. Je kunt er van verschillende perspectieven naar kijken.
1: Ja.
0: Maar wat kan een streekomroep wat een lokale omroep niet kan?
1: Nou, kijk, je hebt in Nederland 3 omroeplagen straks. Hè? Want officieel gaat de wet in op 1 januari 2028. Mm-hmm. En dan moet ook de streekomroepen beginnen. Je hebt landelijk NPO. En alle zenders, die kennen we allemaal. Je hebt commerciële zenders landelijk. Dat is 1 laag. En de 2e laag zijn de bijvoorbeeld Omroep Brabant. Dat niveau van provincies. En daaronder zaten heel veel lokale omroepen. Ongeveer 240. En er komen nu 80 streekomroepen. Het idee is dat die streekomroep kwalitatief beter onafhankelijke journalistiek kan brengen dan de lokale omroepen zoals ze nu gevormd zijn. Mm-hmm. En dat heeft ermee te maken dat lokale omroepen hebben, behalve de grotere, hebben eigenlijk geen betaalde mensen in dienst. En betaalde mensen bij de lokale omroepen, dat zijn mensen die opleiding voor journalistiek hebben gehad. Mm-hmm. Maar die zijn voor kleine omroepen niet te betalen. Dat is veel te duur. En die streekomroepen, die moeten, om aan de wet te voldoen, moeten ze beroepspersoneel aantrekken. En daar zit dan de kwaliteitstoename in, dat mensen die ervoor opgeleid zijn, het nieuws gaan ophalen, duiden en brengen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is het verschil met de lokale omroepen. Ik blijf erbij zeggen, er zijn lokale omroepen die dat ook goed kunnen, op dit moment. Maar het gros in Nederland niet.
0: Mm-hmm. Opdat we die beroepskrachten ook niet hebben of opgeleide mensen. Want wij doen het ook met vrijwilligers.
1: Wij doen het met vrijwilligers. Wij hebben ongeveer 40 vrijwilligers die actief zijn. Daar zitten best een paar beroepskrachten tussen. Wij hebben mensen in dienst die bij Omroep Brabant werken.
0: Ja, we hebben dan vakmensen tussen zitten, maar ze worden hier niet betaald.
1: Nee, worden hier niet betaald.
0: Ze werken hier als vrijwilliger.
1: Zelfs hebben wij geen geld om onkostenvergoeding te geven. Wat de laagste trap van betalen is.
0: Uh-huh.
1: En dus we hebben wel mensen die in de journalistiek hebben gewerkt of zitten en die als vrijwilliger bij ons bij de lokale omroep Goorlen werken.
0: Ja, dus we kunnen wel kwaliteit leveren.
1: Ja.
0: Maar we hebben geen beroepskrachten in dienst.
1: Ja, waarmee? En een beroepskracht gaat de wet vanuit dat dat borgt dat het nieuws onafhankelijk is. Mag je natuurlijk best wel af en toe een vraag bij stellen als je in het hele omroepbestel kijkt. Maar dat is wel de belangrijkste
0: dat,
1: reden.
0: Dat is de reden waarom we met z'n allen in Nederland in deze change zitten. Hè?
1: Ja, ja.
0: De change die is
1: Het wordt een wet, het is een wet in wording. En dat zijn gewoon verplichtingen.
0: Ja.
1: En als lokale omroepen kun je heel moeilijk aan die voorschriften die hun stellen via de wet, kun je voldoen. En men verwacht dat streekomroepen dat beter kunnen.
0: En wat betekent dat voor, zeg maar, voor onze omroep?
1: Ja. Nou, onze omroep is op zich een best aardige omroep. Als je kijkt naar de grootte en wat we neerzetten. Het betekent dat onze vrijwilligers, want we hebben net al gezegd, allemaal vrijwilligers zijn. Die kunnen, als ze dat willen, straks een rol spelen bij de streekomroep. En wat is die rol dan? Die rol die zal hoofdzakelijk bestaan uit het aanleveren van nieuwsitems en daarbij ondersteunen vanuit de dorpen. En verdiepende programma's maken, zoals ik dat altijd noem, zoals jullie doen, zoals Guls Kringen dat doen en zoals Harry van der Ven met zijn publieke tribune doet. En de streekomroep, een van de belangrijkste taken is onafhankelijk nieuws brengen. Dus dat is niet amusement. Dat is niet een carnavalsoptocht. Dat is niet iets wat speelt in een dorp. Zoals nu de wandelvierdaagse hier speelt. Ja. Dat soort onderwerpen hebben niet het meeste belang voor die streekomroep.
0: Nee, maar misschien wel voor de inwoners van Goorlen en Riel.
1: Jazeker. Kijk, het is al lang bewezen dat de cement van de samenleving, dat woord, hè, dat cliché heb je al heel dikwijls gehoord. Dat hoor je ook dikwijls in de politiek. En de ene keer gaat het over de verenigingen dat die het cement zijn. En de andere keer zijn het weer de cultuurorganisaties. En dan is het weer een of andere halve beroepsgroep die het cement is. Maar de samenhang, en dat heb je ook in jouw vorige item denk ik ook al besproken. De samenhang tussen groepen in Goorlen die nieuwe dingen gaan ontdekken, die nieuwe dingen gaan meemaken. Die ook, ja, als je niet meer werkt, sta je niet bij het koffiezetapparaat. Ja, alleen met je partner. Maar vroeger, in mijn geval, werden die soort zaken juist besproken. Bij de kapper bijvoorbeeld. Als ik bij de kapper zit, dan hoor ik van alles over Goorlen.
0: Ja.
1: En wat mensen meemaken en wat ze gedaan hebben. Nou, en dat soort nieuws, dat is heel belangrijk in een kleine gemeenschap, want dat zorgt voor verbinding.
0: En is dat het nieuws, of is dat iets wat jij belangrijk vindt? Want jij bent onze vooruitgeschoven post in dit verandertraject.
1: Ja.
0: Zijn dit dingen die jij belangrijk vindt om voor te dragen in die nieuwe streekomroep? Of is dit, weet je al, dat gaat het niet redden?
1: Nou, we zitten nu in een situatie dat we nog steeds aan het onderhandelen zijn. Kijk, de streekomroep, en dat is de werknaam Hart van Brabant. Hopelijk komt er straks een mooie naam voor. Dat is niet exact dezelfde streek als die in de politiek gebruikt wordt, Hart van Brabant. Want dan zitten er iets meer gemeentes bij. Maar in de omroepwereld zijn dat 9 gemeentes die daarbij zitten. En heel snel opgenoemd: Heusden, Waalwijk, Dongen, Loon op Zand, Gielserijen, Goorlen, Hilverenbeek, Moergestel, Oosterwijk. Daar heb ik de meeste wel gehad.
0: Heb je Tilburg ook genoemd?
1: Ja, die zit er midden tussenin. Ja, ja, nee, die had ik niet genoemd misschien. Maar
0: ja, dat kon je net zeggen. Maar dat is ook Hart van Brabant. Dus, 9 gemeentes.
1: Ja, die 9 gemeentes vallen volgens de wet, omroepwet, straks binnen Hart van Brabant. En die moeten gezamenlijk een programma gaan maken. En wij hebben gepoogd om die regio in tweeën te splitsen. Bij de NLPO, dat is de belangenorganisatie. Is niet gelukt. Omdat wij met alle omroepen die er zaten vonden dat het gebied te groot is. Want als ik het plat sla, Petra hier in de Dorpstraat, die vindt het nieuws vanuit het dorp Heusden niet echt belangrijk. Tenzij ze daar familie heeft, of kennissen en denkt, hé, dat speelt daar. Maar de meeste mensen zijn daar niet meer bezig. Dus wat we straks al zeiden, die binding met het dorp en die maatschappelijke belang van zo'n omroep en de rol die we hebben in de democratie, hè, dus vergeet dat ook niet, die is eigenlijk terug te brengen tot een klein gebiedje. Mm-hmm. En dat is Goorlen en Riel, zeggen we hier. Maar dat zijn de kernen waar het over gaat. En dus de mensen zijn vooral niet bezig met die andere dorpen. Als jij, moet je voorstellen dat je 30, 35 bent en je hebt twee kinderen en je gaat 's ochtends naar alle gestresst van kinderen moeten naar school en noem maar op en wij moeten gaan werken als stel, ben jij niet bezig met wat er in Waalwijk speelt. Absoluut niet. Dan ben je blij als je 's avonds thuis bent.
0: Ja, dan ben je al blij als je weet wat er in je eigen dorp speelt.
1: Ja, dan moet je al blij mee zijn.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb dat zelf ook gemerkt toen ik 20 jaar geleden hier kwam wonen. Ja, toen, ik ben niet bang voor verandering, hè, dus vandaar ook het liedje, dat hoort bij mij. Maar toen ik hier kwam wonen, kende ik niemand in Goorlen. Ja, dan moet ik mijn best gaan doen om mensen te gaan leren kennen. En dan kunnen er allerlei initiatieven zijn om te zorgen dat je Goorlen gaat kennen. Maar naast je werk, in je avonturen of in je vrije tijd, moet jij juist Goorlen in willen gaan en dingen ontdekken. Anders krijg je die binding nooit.
0: Nee. Dus dan ga je bij een sportclub of je gaat bij een vereniging of je gaat in een bestuur zitten of je gaat de politiek in. Ja, dat kan het precies. Ja, dat is mijn grootste inburgeringscursus bij de LOC.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Maar die omroep die gaat dus. Wij zitten nu in stadium van onderhandelen.
0: De negen gemeentes gaan naar één streekomroep. En jullie onderhandelen nu met die negen gemeentes?
1: Met die negen gemeentes onderhandelen we over geld.
0: Ja.
1: Niet over de inhoud van de programma's. En welke waar de omroepen moeten komen. Maar van de negen gemeentes zaten 2 jaar geleden daar 7 lokale omroepen op. Ondertussen in die onderhandelingen zijn nog 4 omroepen over. Dat zijn de 2 grootste, Tilburg en Langstraat Media. En dat is Lovo van Oosterwijk en De Log. En ja, wij proberen tot een vergelijk te komen. En daarin speelt, wat zijn voor De Log dan belangrijke zaken? A, de locatie. We willen heel graag hier blijven met een locatie. Hoe en wat we dan hier mogen maken, daar moet nog over gesproken worden. En de financiën is een belangrijke rol. En wat ik als voorzitter heel belangrijk vind, de rol voor de vrijwilligers. Wat kan de streekomroep straks bieden voor onze vrijwilligers?
0: Want jij voelt je verantwoordelijk voor de vrijwilligers want je hebt er 40.
1: Ja, absoluut.
0: En je bent de voorzitter van deze club.
1: Ja.
0: Dus jij maakt je hard voor de positie van die vrijwilligers.
1: Ja. En daar doen meerdere mensen hun best voor. En iedereen kan eraan meewerken door juist ook de programma's attractiever te maken. En dat totaal moet straks bepalen welke rol de vrijwilligers precies krijgen. Er komt wel een vrijwilligersbeleid, dat vind ik ook heel belangrijk. Mm-hmm. Dat moet nog geschreven worden. Binnen onze omroep hebben we een vrijwilligersbeleid, daar weet je ook alles van. En dat moet straks ook in de regio komen. En daar staan taken, verplichtingen, maar ook de wensen en de gedachten hoe je met vrijwilligers omgaat, moeten daarin staan.
0: Ja. Als je het heel plat slaat, staat in die overeenkomst de rechten en de plichten van zowel bestuur als vrijwilligers. Ja. Hè? Dus wat mag je en moet je van elkaar kunnen verwachten? Ja. En wat zijn de regels eigenlijk? Ja.
1: En in die nieuwe constellatie komt straks een raad van toezicht. Dat is ook wat veranderd. En er komt straks een directeur, bestuurder en die is al betaald. En er komen betaalde redacteuren te zitten. Nu zijn er al, door de subsidies die van Stimuleringsfonds voor Journalistiek zijn gekomen afgelopen paar jaar. Voor de 2 grote omroepen hebben die al ik dacht 4 of 5 beroepskrachten in dienst genomen. En als je dan helemaal doortrekt, dan zeg je ja. En dan, ik heb het net ook even genoemd, financiën is belangrijk straks. Want hoe maak je het betaalbaar? Als we nu kijken naar de huidige begrotingen van die 4 omroepen die nog meedenken. Ja, dan zitten we rond de 1,2 miljoen. Mm-hmm. En straks gaan we van de overheid terug naar vooruit. 6 ton ongeveer.
0: Oké, okay, dat...
1: Dus er blijft een gat.
0: Ja, een flink gat.
1: En dat gat moet gevuld worden en dan kom je weer op de...
0: Dan kom je weer, ga je dan weer terug naar die 9 gemeentes?
1: Ja, daar, we hebben vorige week was dat, als ik het goed heb, de 27e. Toen hebben wij hier onze burgemeester, Mark Verstappershoef, die heeft al die gemeenten uitgenodigd, die 9. Hij heeft ook alle portefeuillehouders, media van die gemeentes uitgenodigd. En alle beleidsmedewerkers. Mm-hmm. En alle omroepen. Ook degene die nu niet meer meedoen. En dan hebben we een avond belegd, hebben we gezorgd dat iedereen op hetzelfde informatieniveau kwam. Mm-hmm. En de opbrengst was toch wel dat gemeentes gaan inzien dat willen ze hun omroep nu, die ze nu hebben, straks in de streekomroep overeind houden, dat ze toch mogelijk financieel moeten bijspringen. Want dat gat vooruit, zeg maar, van 5-6 ton wat er is, ja, dat moet opgevangen worden door een bijdrage van de gemeente. In welke vorm dan ook, want dat kan in verschillende vormen. Maar ook door sponsoring, reclame, uitingen en die soort zaken meer.
0: Ja, wat we nu niet doen, ja, een beetje doen, hè, maar...
1: Wij doen daar eigenlijk het minste aan van alle 4, 5 omroepen.
0: Want hoe worden wij nu gefinancierd?
1: Wij worden nu gefinancierd door het Rijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent dat wij met onze lokale omroep Goorle ongeveer 16.000 euro per jaar krijgen. En dat komt via het Rijk, komt dat binnen bij de gemeentes, bij de algemene middelen. En de gemeentes moeten dat bedrag doorstoten naar hun zendgemachtigden. En daar zijn wij voor, Goorle. En dan hebben wij nog aan sponsoring en andere inkomsten hebben wij een 1.056. Dus wij komen op een begroting van 22.000 euro uit.
0: En
1: daar moeten wij alles voor doen.
0: Ja, en onze gemeente, dit is echt een open vraag, maar onze gemeente subsidieert niet nog extra.
1: Nee.
0: Dus na de streekomroep betekent dat ook nog iets voor onze gemeente?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, voor de begroting en voor de keuzes die ze...
1: Het punt is dat de NLPO en de wet daar rekening mee houdt. Maar het is logisch dat de gemeente wordt gevraagd om voor 5 jaar, dus dat noemen wij structureel, een bedrag beschikbaar te stellen. Ik heb in de gemeenteraad gezeten hier. Ik weet hoe dat werkt, uiteraard, met die begroting. Ik heb ook bij gemeentes gewerkt, hoe zo'n begroting werkt. Ja, dan moet nu binnen een paar maanden al toegezegd worden, wil het
0: volgend
1: in 27,
0: jaar
1: op de, 28 mee gaan draaien. Ja, en de gemeenten zijn daar totaal niet op voorbereid. Die weten dat wel, maar die zeggen ook, ja, wij zijn niet verplicht. Dus waarom zouden wij dat doen? En dan gaat het dus ook weer over de meerwaardes van de streekomroep, die dan verkocht moet worden.
0: Oké, dus eigenlijk zeg jij in de... We kijken of we even kunnen samenvatten. Eigenlijk zeg je, er is een besluit genomen om te gaan professionaliseren, maar tevens om het financieel ook wat te stroomlijnen. Daarvoor komen nu die streekomroepen.
1: Ja.
0: In dat proces, naar hoe dat eruit gaat zien, daar zitten we nog middenin. En daar zijn een aantal... daar zijn nog steeds een aantal losse eindjes.
1: Uitdagingen.
0: Ja. Financieel, daar heb je deze naartoe gelegd. Ja. Maar ook inhoudelijk, programmering, vrijwilligers, de positie van de vrijwilligers, programma's die...
1: En dat allemaal?
0: En dat moet allemaal dit jaar besloten worden,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, de voorbereiding moet dit jaar, september tot en met november, moet het rond zijn.
0: Ja.
1: Want 2027 wordt gezien als een try-out jaar. En 28, 1 januari moet je beginnen.
0: Ja, dan moet je echt staan en volgend jaar kunnen we dan...
1: Dus de komende maanden zijn heel erg belangrijk als het gaat over onze rol als LOG in de streekomroep.
0: En dan hebben we ook nog een zomervakantie met prachtige zomerweken, waarin niet zo heel veel vergaderd wordt waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Is het realistisch? Even tussen ons, is het realistisch? Waar iedereen luistert mee.
1: Ja, dat weet ik. Persoonlijk denk ik dat... ik heb al een keer gezegd in de stuurgroep van de streekomroep, waar wij samen praten met onze omroepen. Ja, eigenlijk zouden ze het een jaar moeten uitstellen. Maar het is al 3-4 keer een jaar uitgesteld. Dus ja, ergens moet het schijnbaar onder hoge druk en kokend stoom...
0: Stoom en kokend water.
1: Ja, moet het klaar.
0: Ja.
1: Maar... heel veel dingen zijn moeilijk misschien wel niet te realiseren in zo'n korte tijd.
0: Ja.
1: En dan met name die financiering.
0: Ja. Laten we eens even, want dit is toch best wel een interessant, maar ook wel een taai onderwerp. Ja, ja. Dus laten we het nog eens even onderbreken met een muziekje.
2: Het is een written. Dat is voor jou ook, Natasha Bedingfield.
1: Ja.
2: Ken het niet. Ik ben benieuwd.

0: Even een heel andere vraag, Henk. Jij bent nu 4 jaar voorzitter van de LOG.
1: Dacht het, ja.
0: Zoiets. Ja. Waar ben jij trots op?
1: Ja, dan ga ik over heel mijn leven nadenken. Nee. Of bedoel je alleen met de LOG?
0: Nee, niet je hele leven. Daar is het programma niet voor. Oh. Maken we een ander programma over. Ja. Maar zeg maar als voorzitter van deze omroep, waar ben jij trots op? En dus wat draag jij mee naar die nieuwe streekomroep? Want je doet dit niet voor je lol, omdat je niks anders te doen hebt. Je bent ergens door gedreven.
1: Ja, ik ben gedreven puur om het feit, omdat ik de LOG al jaren volg. Ik vind het interessant met je. De omroepwereld. Ik ben zelf hobbyfotograaf. Dus in die zin ben ik ook altijd met beelden bezig. Mm-hmm. En dus dat is wat mij daarin trekt. Waar ik trots op ben, zijn toch de kleinere dingen. Ik zie langzaam maar zeker vooruitgang in die ideeën. Ik bedoel, als voorzitter heb je ideeën. Dat bespreek je met het bestuur. Het bestuur gaat daar mee of niet in mee. En dan zie ik dat er van die soort dingetjes langzaam maar zeker dingen doordruppelen. Mm-hmm. En dat mensen daarin meegaan. Want verandering. Ja, ik ben heel mijn leven verandermanager geweest, zo'n beetje. Dat vind ik belangrijk. En dat wij iets opschuiven, daar kan ik al trots op zijn. Iets opschuiven. Want het is. Ja, de LOG is toch altijd wel een bastion geweest van. Ja, zo doen we het en zo hebben we het altijd gedaan en zo blijven we het doen. En dat hebben vorige voorzitters ook gemerkt. Dus die stapjes ben ik wel blij mee. Waar ik meer blij mee ben, is dat ik binnen die groep van 40 een aantal mensen zie, 40 vrijwilligers, een aantal zie, die echt gedreven zijn in datgene wat ze doen. Mm-hmm. En dan soms wel zo gedreven dat ze dan ook heel graag datzelfde plaatje altijd willen blijven draaien. Ja. Want dat is de andere kant van de medaille. Ja. Maar die gedrevenheid bij echt een aantal vrijwilligers, er zijn erbij, die zijn er dag en nacht mee bezig. Mm-hmm.
0: Maar ja, dat is wel waar je op bouwt. Hè?
1: Daar bouw je op. Ja. En dus daar ben ik wel trots op. En, maar er zijn. De andere kant van de medaille is wel dat. Bijvoorbeeld het krijgen van bestuursleden is een. Had ik gedacht, dat gaat makkelijker. Mm-hmm. Ik heb zeker 20, 25 mensen gesproken, gesprekken mee gehad. En mensen willen wel vrijwilligerswerk doen, maar dat is bijna overal tegenwoordig, maar het liefst projectmatig. Mm-hmm. Dus een klein iets. En al die vrijwilligers hebben wel in de gaten dat de LOG wel een behoorlijk intensieve organisatie is om te leiden.
0: Ja, zeker als je in een tijd van verandering zit. Ja. Dat vraagt natuurlijk. Ja. Dat vraagt wel heel iets. Maar je ziet ook, zeg maar, door de maatschappij heen dat het überhaupt moeilijk is om vrijwilligers of bestuursleden te vinden. Ja. Zeker daar waar er flink gestuurd moet worden. En,
1: en dat is zelfs ervaren bestuurders die uit andere organisaties komen die ik gesproken heb. Ja, die zegt toch, nee, ga ik niet doen. Mm-hmm. En dat is gewoon jammer. Want ook in een bestuur heb je een hechte groep nodig die de lol ervan inziet om samen. Ja,
0: het samen op de schouders eronder te zetten. Maar mocht er dan toevallig nu toch iemand
1: luisteren
0: en die denkt, nou, dit vind ik wel een interessant verhaal, hier wil ik me wel sterk voor maken, dan neem even contact op met Henk.
1: Ja, graag toch? Zelfs, heel graag.
0: Maar even, we hadden het over waar je trots op was. Dat is een beetje een sturende vraag, dat bedoel ik zo niet. Maar ben je ook trots op de positie die de LOG inneemt in Goorlen en Riel?
1: Ja,
0: wat we hier over tafel brengen en ook bij Goolse Kringen en de publieke tribune. Hoe we een beetje verankerd zijn in deze gemeente.
1: Nee, dat is sowieso, maar dat is een gegeven. Die verankering heb ik met het huidige bestuur niet voor elkaar gekregen. Dat was dat, mm-hmm. Snap je? Dus dat is niet iets wat van mijn bestuursperiode is.
0: Nee, maar je bent nu de voorzitter van deze organisatie. Dus als het al goed ging, mag je er ook trots op zijn. Hè? Dat, je hoeft dat niet zelf gedaan te hebben.
1: Ja. Maar wij hebben een hele goede positie binnen de gemeente, bijvoorbeeld gemeente. Mm-hmm. Denk dat we daar de meeste enthousiaste aanhangers zitten. Wat we bijvoorbeeld voor elkaar gekregen hebben, is dat we 2 jaar geleden hebben we een eenmalige subsidie van de gemeente gekregen. We hadden straks over structureel. Mm-hmm. Dat doet Goorlen niet. Eenmalig om onze eigen studio en onze programma's te kunnen en apparatuur te kunnen professionaliseren. Ja. En dat is een behoorlijk bedrag geweest. Ik geloof rond de €38.000. Dat hebben we van het college en de raad gekregen. Dus daar mogen we trots op zijn. Mm-hmm.
0: Dat is een soort van blijk van waardering.
1: Juist. Ja. Daaruit bleek dat de draagkracht voor de LOG binnen de gemeentelijke organisatie en bestuur daarvan wel degelijk is. Natuurlijk zijn er ook een aantal raadsleden die kritische vragen stellen van waarom hun wel en waarom die niet en noem die dingen maar op. Maar kijk, het zijn veranderende tijden. We weten allemaal dat de jeugd, ja, wat is de jeugd onder de 50 voor ons? Dat die op een heel andere manier naar nieuws kijken, ja, als wij vroeger en wat wij nu nog steeds doen. Ik ben dan 75, maar ik heb een mix van. Ik kijk televisie, bepaalde programma's die mij interesseren. En ik kijk op de socials. Mm-hmm. En lees ik dingen. Dus ik maak die mix. Maar de jeugd is eigenlijk alleen maar socials. Mm-hmm. En vluchtig. Kort, krachtig, boem. Zit in de trein, je moet naar Den Bosch, dat duurt een kwartier. Dan moet jij in die ochtend moet jij al het nieuws tot je hebben genomen. Dat doe je in de trein via je telefoon, mm-hmm, via de socials. Dus dat zijn de grote veranderingen. Als je kijkt waar wij de stabiele aanhang hebben zitten, voor zover we weten. Uh-huh. Want we hebben geen geld voor onderzoek, want anders zou je dat onderzoeken. Dat is toch wel de groep van tussen de 55 en de 95.
0: Ja.
1: Daar zitten wij. En daarvoor zijn we ook heel belangrijk.
0: Ja, want daar zijn we soms toch wel een verbindende factor, ja,
1: maar die groep sterft ook een keer uit. Ja. Ja, en dan is het maar de vraag, wat doet de jeugd? Komt daar ook weer een ommekeer in hoe je nieuws tot je neemt? Kijk, als je nu ziet wat voor onzin er dikwijls op de socials staan, is het al heel lastig om te weten wat is nou waar, wat is niet waar. Vroeger konden wij erop vertrouwen, redelijkerwijs. Ja, ja. Dat wat in de krant stond, klopte.
0: Ja, en dan kon je nog kiezen tussen welk soort kranten. Wist je, ja, dat het een beetje rood gekleurd was of een beetje blauw gekleurd was?
1: Ja, ja, klopt. Dus ja,
0: maar dat wist je.
1: En die zekerheid heeft de jeugd nu niet.
0: Nee.
1: Die moet zelf eigenlijk nog harder nadenken als wij toen. Klopt dit, klopt dit niet?
0: Dus ja, en dat kunnen we bijna nog niet meenemen in de veranderingen waarin we nu bezig zijn.
1: Nee.
0: Want dan is de streekomroep eigenlijk een ander niveau, maar nog wel hetzelfde.
1: Ja, een streekomroep is, er moet A, beroepskracht zitten, dat scheelt. Ze worden gecontroleerd door een PBO en een publiek beleidsbepalend orgaan die de vinger aan de pols houdt. Raad van Toezicht natuurlijk. Als je mij vraagt van, goh, hoe in percentages, hoe is straks een streekomroep te vertrouwen als het gaat over zijn berichtgeving, dan wil ik wel naar 95% gaan. Landelijk ga je dat niet halen. Lange na niet. En socials al helemaal niet. Dat is tegenwoordig 3/4 tot meer is allemaal onzin.
0: Ja. Ik durf dat niet zo hard te zeggen, maar er is in ieder geval een, dat klopt in jouw verhaal, er is een andere behoefte bij de jeugd. En dus bij de toekomst dan bij de generatie waarin wij zitten en nog een, nog een generatie verder.
1: Ja, maar zit jij zelf, kijk je naar YouTube, kijk je naar Facebook, kijk je naar Insta?
0: Ook, ja, en ik kijk ook nog tv, maar ik stream eigenlijk ook al wel heel erg veel. Omdat ik dan kan kijken wat ik wil op een tijdstip dat ik dat wil en niet.
1: Ja.
0: Ja. Op woensdagavond om 8:30, omdat dan die serie komt die ik graag wil zien.
1: Maar dat geldt straks ook voor de programma's van de omroep.
0: Ja.
1: En van onszelf eigenlijk ook. Je moet er terug kunnen kijken.
0: Ja,
1: en dan zullen wij heel duidelijk moeten zijn van wanneer kun je terugzien.
0: Ja.
1: Dan moeten wij veel meer reclame voor maken.
0: Ja. Maar waar we het nou eigenlijk allemaal voor doen, nu en ook in de toekomst, dat is voor die inwoners van Goorlen en Riel.
1: Ja. Ja.
0: En wat gaat er nou voor hun veranderen, voor zover je het kunt zeggen?
1: Zoals ik het nu zie,

0: zitten wij hier. Of boven. Of ergens anders. Maar we hebben samen weer een gesprek.
1: Ja.
0: Wat hoop jij dan dat je kunt zeggen namens de inwoners van Goorlerhiel? Wat hoop je dan dat die verandering voor de mensen die luisteren en kijken,
1: nou,
0: opgeleverd heeft?
1: Ja, ik hoop dat...
0: Het is een droom, hè?
1: Ja, dat weet ik. Ik weet wat droom is. Ik droom elke nacht. Ook wel eens niet zo leuk. Ik hoop dat wij dan met trots kunnen terugkijken op deze transitie. Mm-hmm. Dat we zeggen van, goh, we hebben toch kwalitatief hebben stappen vooruit gegaan. Wij kunnen nog steeds de mensen in Goorlen goed bedienen, goed informeren, zodat ze hun eigen mening kunnen vormen. En eerlijk journalistiek kunnen ontvangen van ons. Ik hoop dat het betaalbaar is. Ik hoop dat wij dan hier nog steeds
0: zitten. Maar dat weet je over 5 jaar, hè? Dus dan...
1: Ja, dat weet je dan. Maar ik hoop er nog steeds...
0: Want als het over 5 jaar niet betaalbaar is, dan...
1: Nou, mijn angst is, als wij de financiën niet op niveau krijgen, dat rond 2030 de streekomroep niet meer bestaat. Mm-hmm. Dan ben ik bang voor.
0: Ja.
1: En dan, stel dat wij in die streekomroep zitten, want in september, oktober neemt het bestuur het besluit, mm-hmm, in overleg met de leden hier. Stel dat wij inderdaad in die streekomroep terechtkomen. Ja, als je dan over 2 of 3 jaar moet zeggen van, goh, de streekomroep is failliet. Want dat kan, hè? Die is, mm-hmm, failliet. En dan staan de lokale omroepen weer op. En die hebben dan zelf geen eigen geld meer. Dan moet dat allemaal weer opgebouwd worden. Dat is een hele klus.
0: Ja.
1: Dus dat hoop ik niet dat gebeurt.
0: Dus je hoopt eigenlijk dat het proces waar we nu in zitten, dat over 5 jaar staat met professionele programma's, met een goede aansturing, met kwaliteit.
1: Voldoende aandacht voor Goorlen.
0: Precies.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: En in welke vorm, daar praten we nog steeds over.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is jouw doel en zo zit jij in die onderhandeling.
1: Daarom doe ik het ook. Anders dan... dat is een drijfveer.
0: Ja.
1: Toch proberen een succes van te maken.
0: Ja.
1: Ik ben in veel dingen ingestapt, maar ik ben geen figuur voor iets wat loopt en draait.
0: Nee, jij wil die change ook.
1: Ik wil altijd dat er wat gebeurt. Ja. Dan vind ik het leuk voor mij.
0: Mm-hmm.
1: Anders vind ik er niks aan.
0: Nee, maar jij moet de energie leveren om dit te doen.
1: Je moet niet op het huis hoeven te passen.
0: Nee, maar dankjewel voor dit verhaal. En ik wil je vragen of je bereid bent om na de vakantie nog een keertje terug te komen. Want je zegt net, ergens tussen september en november moet het bestuur een besluit nemen. Ik denk dat het goed is dat we onze kijkers en luisteraars ook door jou als voorzitter een beetje meenemen in dat proces.
1: Is goed.
0: Ja?
1: Ja, zo gauw als er meer duidelijkheid over is, over onze rol binnen de streekomroep, dan kom ik graag terug.
0: Benodig je bij deze alvast uit.
1: Dank je wel
0: voor je informatie met het blik op de toekomst, in alle onduidelijkheid die er nu ook nog is. Maar het is toch goed om te weten dat de log in deze change zit, hè? Om dan toch nog maar even bij Sam Koek te blijven.
1: Ja.
0: Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dan gaan we nog even muziekje draaien, want dat doen wij in dit programma.
2: De Moody Blues, question.
1: Question.
0: Nou, is ook wel...

0: Nou, dat was ook wel een lekker muziekje om even een wat meer ingewikkeld onderwerp ook af te ronden. Iedere maand besteden wij aandacht aan TBT-maavond. En de volgende TBT-maavond is donderdag 18 juni. 18 juni aanstaande. En het thema dan is de beleving van dementie. Maar dan belicht vanuit het begrijpen van binnenuit. En,
1: zo, dat is een mond vol.
0: Ja, dat is, heb je, denk jij dat je weet wat ik daarmee bedoel? Oké, dan leg ik dat uit. Want Ria Wijnen, die komt vaker, die is al vaker geweest bij het thema van Alzheimer Nederland. Die neemt je mee in die wereld van dementie, waarin deze keer de beleving van iemand die dement aan het worden is of Alzheimer krijgt, centraal staat. Dus dat aan het begin van het proces, wat dat betekent voor die persoon zelf. Soms zie je, de ene moment weten ze het niet en de andere moment weten ze het wel. En de angst en het gevoel wat dat met zich meebrengt en ook voor de omgeving. Nou, dat onderwerp, dat staat centraal op 18 juni. Hartstikke interessant, dus ook weer voor niet alleen mensen, niet alleen mantelzorgers en verzorgers, maar voor iedereen. De avond is weer met een introductie, met veel praktijkvoorbeelden. En ook deze keer met een korte documentaire. Die een terugblik geeft op een dementieproces van een vader. En is gemaakt door Ruud Lensen en Vera Snels. En dan bespreken ze ook samen weer de film na. Want dat zal vast wat oproepen. Dus ja, ik wil hem graag onder de aandacht brengen. 18 juni, inloop 7 uur. Start van het programma 19:30. Duurt ongeveer een uurtje. En dan is er nog mogelijkheid tot napraten. Je kunt het onderwerp ook op de socials vinden. En ook in het Goorlands Belang. En ik doe dit namens Isabel, die er vanavond niet kon zijn. En volgende week hebben wij geen programma, maar daarover dadelijk meer. Dus de themaavond.
1: Okay. Mooi.
0: En ondertussen heeft Karen gebeld.
1: Tuurlijk.
0: Ja, Karen belt iedere week.
1: Mooi, ja, Karen.
0: Zeker. En Karen heeft een nummer aangevraagd van een duo met de naam Fantasy. Een Duits duo. En Ad, jij had de eer om een nummer uit te zoeken. En welk nummer heb je van hun uitgezocht?
1: Karen, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kende ze niet. En ik zag een nummer van ze staan, die heette Ein andere Duft. Een ander luchtje of zoiets betekent dat. Ja. Ander geruik. Ik was benieuwd, dus die heb ik voor je gekozen. Ik hoop dat het is.

0: Nou, altijd is ons vanavond toch weer gelukt om Nederlandstalig, Frans, Engels en Duits te laten horen. En nog een beetje uit alle tijden. Dus wij kunnen deze, daar weer een vinkje achter zetten. Ja. Waar we niet helemaal een vinkje achter kunnen zetten is de kwaliteit van de uitzending. We hebben wat berichtjes binnengekregen dat ik praat natuurlijk heel graag met mijn handen, maar dat die bewegingen van die handen ook niet heel erg goed overkomen op het scherm. Dus er is iets aan een storing. We hebben er tijdens de uitzending niks aan kunnen doen.
1: Ik heb begrepen dat het geluid niet helemaal synchroon liep met het beeld. Maar het is gerapporteerd, maar op dit moment
0: kunnen wij het niet. Wij kunnen het niet verhelpen, dus excuus hiervoor. Maar nou, wij kunnen er ook niks aan doen. Dan gaan wij afsluiten deze avond. En dat doe ik onder andere door te zeggen dat wij volgende week geen uitzending hebben. Want ja, alsof het zo moet zijn, hebben we alle drie familieverplichtingen. Positieve familieverplichtingen deze keer. Dus niet jullie hoeven je geen zorgen te maken. Maar dat betekent alle drie dat, dat we helaas één uitzending moeten laten gaan. En dat was ook de reden waarom ik vandaag al iets vertelde over de TBT-avond. Dus dank jullie wel voor het kijken, luisteren en voor deze uitzending. En dan zeggen we tot over ziens. 2 weken.
1: En we gaan eruit met een stukje muziek natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: If I Can Dream van Elvis.
0: Heel mooi.

Wat een ander van je zegt, dat kan me niet schelen. Laat ze maar praten, ik trek me er niks van aan. Want een misstap in het leven, ach, dat maken zoveel. Haast ieder mens

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Olha que coisa mais linda, mais

0: kaarten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.